Lieve, daar waren hij. Kylie Minogue, Snow Patrol. Voor noemen dat wel deze lams. Als op heeft de hele lijn mee naar hart met Timbo EP4 Play. Lidt sommerlietoner, det tror jeg godt man kan sige. Og apropos sommerlietoner, så er det lige straks. Vi skal til et par sange af dem, der sommer og sommer. Men først er Benson Boone. Oh, the time of my life.